Komt die mevrouw, die is niet lekker. Ik weet wel wat ze heeft, maar de adem daar wel. Die mevrouw is gewoon niet lekker. Dus...